0: snapte vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes, tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: met de wijziging, ondanks Souliocs bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Aley vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland. Een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En dan tot slot het weer. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van premier Magyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Suliok's bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Aley vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland, een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En dan tot slot het weer. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor lagere temperaturen en meer bewolking. Er is kans op lichte regen of een bui. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Dit is het nieuws.
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
9: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes, tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden

0: De Hofman, de Calimero's, Vinnie Steinbeck en van Jolina Dreet. Joost, allemaal hier, beste luisteraars, hier bij Eigen Lokale Radio, hier bij Slager Radio. En wij beginnen deze week onze uitzending met Ganz Ehrlich Gefährlich, een van de solo-nummers van Anita Hofman. Nadat zij haar succesvolle duo Geschwister Hofman met haar zusje Alexandra had beëindigd. Het nummer laat goed horen dat Anita als solo-artiest een moderne richting binnen de slager heeft gekozen. De titel Ganz Ehrlich Gefährlich betekent letterlijk, eerlijk gezegd, gevaarlijk. Het lied beschrijft de aantrekkingskracht van iemand die onweerstaanbaar is. Ook al weet je dat verliefd worden risico's met zich meebrengt. Het gaat over passie, spanning en het gevoel dat je hart niet meer onder controle hebt. Hier is Anita Hofman. Ganz Ehrlich Gefährlich.
1: U luistert naar het leukste radiostation van Nederland.

Untaswa, de avond van Nick P. met de voorbestluisteraars Fantasy. Met Doe Denks aan Iem. En we gaan door met de Calimeros. Met zijn song Ik Trouw van Dier. Een romantische slagernummer van de Zwitserse band Calimeros. Een van de succesvolste slagergroepen uit Zwitserland. De Calimeros werden opgericht in 1976. En staan bekend om melodieuze, romantische slagers. De band wordt jarenlang geleid door Roland Eberhard. Die het gezicht en de belangrijkste zanger van de groep is. Hun muziek is vooral populair in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk en onder liefhebbers van Duitsstalige slager in Nederland en België. Het lied vertelt over iemand die voortdurend aan zijn geliefde denkt. Zelfs wanneer de ander niet in de buurt is, blijft de liefde aanwezig in gedachten en dromen. De track straalt verlangen, romantiek en trouw uit. Hier zijn ze, die Calimeros met Ik Trouw.

En dat was Waar die tik zo maak van Hansie Hinterzeeën. En daarvoor was luisteraars Anna-Karina Wojcak met Feuer. Dan gaan we nu door met Smetterling in Bauch. Een vrolijke moderne popslagennummer van de Duitse zangeres Julia Holtz. De titel betekent letterlijk vlinders in je buik. Een bekende uitdrukking voor opwindende gevoel van verliefdheid. Julia Holtz behoort tot een jongere generatie Duitse slagerartiesten. Ze staat bekend om haar frisse uitstraling, energieke optredens en eigentijdse popslager. Haar muziek combineert herkenbare melodieën van de klassieke slager met moderne pop- en dance-invloeden, waardoor ze vooral populair is bij een jonger publiek. De tekst duidt om het geluk en de energie die een beginnende relatie met zich meebrengt. Het is een positief en optimistisch nummer waarin de liefde wordt gevierd. Hier is Julia Holtz.

0: Dat is het gevoel van Monica Martin. Beste luisteraars, het is tijd, jawel. Het is tijd voor een top 5 overzicht uit de top 20 Slager Hitparade.
1: Het top 5 overzicht uit de Slager Top 20. Nummer 5.
0: Deze week zijn gezakt van de vierde naar de vijfde plaats. Vanessa Mai,

0: Nummer 4.
1: Deze week 1 plaats, zegen dus naar de 4e plaats. Nino D'Angelo samen met Marina Marx, Bella Italia e Amore.

0: Nummer 2.
1: Zij is deze week gestegen van de derde naar de tweede plaats. Buiten Kelly met Un Coup in Paris.

0: 1 uit de Schlager Top 20.
1: En deze ook weer terug op de eerste plaats komen van de tweede plaats af. Hier is Helene Fischer met Hoort de Nacht. En u weet het, de nummer 1 wordt zich heel gedraaid hier bij Schlager Radio.
2: Wenn wir dasselbe fühlen, die Zeit auf einmal steht, wenn alles, was uns Angst macht,

En dat was Hein Simons. Wel best luisteraars, zijn vroege stem was Heintje. En zijn stem zoals hij nu klinkt als Hein Simons met Mamachi. En daarvoor hoort u Dennis Sloan samen met Annie Perka. Durven we dat? En we gaan door met Door Gewoon Door. De nieuwste solo single van de Duitse zangeres Joelina Dreves. Uitgebracht op 10 juli jongstleden. Joelina is de dochter van de bekende slagerzanger Jürgen Dreves. Maar heeft de afgelopen jaren steeds meer haar eigen muzikale stijl ontwikkeld. Het bijzondere aan dit nummer is dat het een moderne herinterpretatie is van Door en Door. Een lied dat haar vader Jürgen Dreves in 1995 al samen opnam met zangeres Silke. Joelina geeft het nummer een eigentijdse popslagergeluid, waardoor het zowel nieuwe als oudere luisteraars aanspreekt. Toen Jürgen Dreves de nieuwe versie voor het eerst hoorde, was hij zichtbaar geëmotioneerd. Volgens berichten was hij zelf tot tranen geroerd, doordat zijn dochter zijn oude nummer nieuw leven inblies. Hier is Joelina Dreves met Durch und Durch.

Und das war Die Zeit heilt keine Wunden. En daarvoor hoorde je Olaf Berger met Diese Augenblick. Ja, beste luisteraars, ook een ogenblik voor mij, want ik ga er eventjes tussenuit voor het reclame met nieuws. En dan ben ik bij u terug met ons tweede uurtje hier bij Slager Radio. En niet te vergeten onze rubriek, die staubige schouwplatten, oftewel onze stofvrouwenplaat. Ik zou zeggen, bis gleich, tot.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale

0: vooral in het westen en het zuiden brede opklaring aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Het is maandagavond. Je hebt er de hele week op moeten wachten. Tijd voor Slagerradio. Slagerradio. Je hoort de nieuwste slagers, de stoffige oude plaat en een overzicht van de top 5 uit de slagerparade. En hier is uw presentator. Jawel, hier is hij dan. Jan Bergman.
3: En welkom terug bij luisteraars hier bij Slagerradio. Ik zou zeggen, we gaan gewoon gezellig door met onze mooie slager. En wij beginnen ons tweede uurtje met Heimliche Tränen. Het is de nieuwste single van de Duitse slagerzangeres Eva Luginger. Uitgebracht op 19 juni jongsleden. Het nummer markeert een muzikale comeback naar een periode waarin ze bewust minder op de voorgrond trad. Het lied gaat over mensen die hun verdriet, zorgen en emoties voor de buitenwereld verbergen. De boodschap is troostrijk. Niemand hoeft zijn pijn alleen te dragen. Ook al lijken de tranen onzichtbaar. Het nummer benadrukt dat kwetsbaarheid geen zwakte is, maar juist kracht kan tonen. Hier is Eva Luginger met Heimliche Tränen.
4: U luistert naar het leukste radiostation van Nederland.

geëindigd was Höllenfeuer van Gabby Baginski. En daarvoor Andreas Martin met Hey, What's Get Up? En we gaan verder met Ab Jetzt Für Immer. De nieuwe single van de Duitse slagerzangeres Lena Marie Engel. Uitgebracht op 10 juli jongstleden. Het nummer is een romantische liefdesverklaring en is bedoeld als soundtrack voor bijzondere momenten zoals een huwelijk, een jubileum of een verloving. Lena Marie Engel is al jaren actief in het Duitse slagerbeeld. Ze kreeg de laatste tijd extra aandacht door haar samenwerking met het populaire duo Stereo Act op de hit Wir feiern. Met Ab Jetzt Für Immer laat ze een meer persoonlijke en emotionele kant van haar repertoire horen. Hier is zij, Lena Marie Engel met Ab Jetzt Für Immer.

Und das war Mach das nochmal von Nino D'Angelo. En daarvoor de countrystem van Thomas Dorr met Gefühle. En we gaan door met Herz an Herz, de nieuwste single van de Duitse slagerzangeres Mirjana. Uitgebracht op 3 juli jongstleden. Met dit nummer zet zij haar succesvolle terugkeer in de slagermuziek voort. Na een lange onderbreking waar ze zich vooral richt op haar gezin. Het lied draait om de verbondenheid tussen twee mensen die elkaar volledig vertrouwen en steunen. De tekst beschrijft een liefde die warmte, veiligheid en nabijheid biedt. Het thema is dat echte liefde ontstaat wanneer twee harten niet alleen letterlijk, maar ook emotioneel dichter bij elkaar zijn. Hier is Mirjana met Herz an Herz.

0: En dat was Toen Was Me In Mijn Hart Getanst. En dan is het nu, beste luisteraars, tijd voor onze stomige showplatten. Oftewel onze stoffige oude plaat. En onze stoffige oude plaat die heet Herzen Haben Keine Fenster. En is zonder twijfel de bekendste heet van Elvie Graaf. Het nummer verscheen in 1973 en betekende haar grote doorbraak in Duitsland en Oostenrijk. De single bereikte de 17e plaats in de Duitse hitparade en maakte van Elvie Graaf een van de populairste slagerzangeressen van de jaren 70. De titel betekent letterlijk Harten hebben geen ramen. De boodschap is poëtisch. Je kunt niet naar binnen kijken in iemands hart. Daardoor weet je nooit zeker wat iemand werkelijk voelt. Het lied gaat over liefde, vertrouwen en de onzekerheid die daarbij hoort. Juist die eenvoudige, maar herkenbare boodschap maakt het nummer zo geliefd. Het refrein blijft gemakkelijk hangen, waardoor het lied nog steeds regelmatig op slagerradiostations wordt gedraaid. En natuurlijk hier bij uw eigen lokale radio, hier bij Slagerradio. Bijzonder is dat de melodie ook buiten het Duitsstalige gebied een groot succes werd. De componist Henry Meyer schreef de muziek waarna Bobby Vinton er in 1974 de Engelstalige hit My Melody of Love van maakte en die miljoenen keren werd verkocht in de Verenigde Staten. Zelfs het Britse duo Peters en Lee, die de melodie gebruikte voor Don't Stay Away Too Long, eveneens een succesvolle hit. Hier is onze stoffige celplatte, oftewel stoffige plaat, Herzen Haben Keine Fenster van Elvie Graaf.
1: Die staubige Schallplatte.

En dat was Willkommen im Kopf van Maurice Zappe. En daarvoor Linda Vella, Ik haalde die vest. En we gaan door met Miljoenen van Miljoenen. Alleen die miljoenen van de groep zelf wordt geschreven met 3 keer een L. Terwijl de titel met 2 keer L wordt geschreven. De titel Miljoenen betekent miljoenen. Het nummer gebruikt dit woord als symbool voor dromen, ambitie en de wens om iets groots te bereiken. Daarbij gaat het niet alleen om geld, maar ook om de vrijheid om je eigen leven vorm te geven en je doelen na te jagen. Miljoenen heeft een eigentijdse Duitse popsound met moderne producties en een toegankelijk refrein. De combinatie van een energieke beat en een positieve boodschap maakt het nummer dat zowel geschikt is om naar te luisteren als om mee te zingen. Hier zijn ze, Miljoenen met Miljoenen.

0: En het was schrammen 11 met Door Dik en Dun. En daarvoor, beste luisteraars, hebben we al de countryband Truckstop met Bauchgevoel. Beste luisteraars, het is al wat tijd. Tijd om afstand te gaan nemen. Het zit weer op 2 uur lang Duitse slagen voor u gedraaid. Ik hoop dat de muziek natuurlijk in de smaak viel. Dat u volgende week ook weer aanwezig bent hier. Altijd natuurlijk weet, Slagerradio. En ik ga eruit met alle nieuwste geluidsdragen van Norman Langen. En die heet Isabella. Zo zeggen, bedankt voor het luisteren. En niet vergeten, hè?
1: Stinkt echt.
2: Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Oh, all of my life, my Savior took me in.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Silver Convention. Een groep uit het Duitse München. Ja, onder andere waren er drie dames in. Linda G. Thompson, oftewel Linda Überher. Penny McLean, Gertrude Wirsinger en Ramona Wolf, Ramona Kraft. Drie dames, er kwam eigenlijk niet zoveel uit, vond ik. Alleen Fly Robin Fly, maar dat was ook de titel van dit nummer.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend

Ja, ik zit er weer plat voor. Ja, dit klinkt beter. Ja, ik hoorde mezelf niet zo goed. Nou, ik heb weer een heleboel mooie nummers in de lijst staan. Ook een heleboel verzoekjes. Gelukkig, het is weer wat koeler in de studio. Ah, dit zijn mooie temperaturen om ook bij te werken. Maar ja, de vakanties die komen er ook aan. Hè? Nog een week volgens mij, dan is ja, hier in het noorden ook de bouwvak. Ik zit mijn lijstje even te bekijken, maar ja, ik heb een beetje klaarstaan. En dat gaat om een nummer, nou, daar kunnen we allemaal even lekker wakker bij worden. Superstitious van Europe.

0: De Zweedse rockband Europe met het nummer Superstitious. Het is de eerste single van hun vierde studioalbum Out of This World. Dat kwam uit 1988. Op 31 juli van het jaar werd het nummer op single uitgebracht. In hun eigen thuisland scoorden ze een nummer 1 positie. En hier in Nederland in de Nederlandse top 40 de tiende positie.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
2: Beste gouden ouwe. Radio Emmeloord. AM 747.

Rise and Say Goodbye is geschreven door baszanger Winfred Lovett en geproduceerd door Bobby Martin en de Manhattans. Lovett verzorgde ook de gesproken introductie in de albumversie van het nummer. Hij bedacht de tekst en melodie 's avonds laat. Hij vertelde hierover: alles was er. Ik werd wakker om 1 uur of 3 en schreef de dingen die ik wilde zeggen op. Ik sprak de woorden in mijn bandrecorder en speelde op de piano. Ik heb altijd de mening gehad dat een langzaam liedje een betekenis moet hebben. In dat geval is het de liefdesdriehoek die we allemaal kennen. Volgens mij kan iedereen die ooit verliefd is geweest zich hierin herkennen. En zo te zien heeft het veel mensen geraakt.

Agatha is eigenlijk de enige single waar Nino Ferrer succes mee had in Nederland. Nou, het liedje dateert uit ongeveer 1934. Van het lied is zijn minstens een aantal opnamen beschikbaar. Het nummer is van Orsine in het Italiaans geschreven. Dit is Shocking Blue en met het nummer... Je moet ook nooit met een railroad man trouwen, want die is nooit thuis.

Jacques en Blue met zangeres Mariska Veres. Ja, het nummer werd geschreven door gitarist Robbie van Leeuwen. En het nummer werd uitgebracht als single en werd in deze vorm meer dan 1 miljoen keer verkocht. Het werd een nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Dit is Melanie.

grote vriendin Melanie Safka met het een van haar mooie nummers die ze ooit gemaakt heeft. Stop, I don't wanna hear it anymore. Het kwam uit 1970.

0: prachtige compositie van Neil Diamond, Cracklin' Rosie. Het nummer verscheen op zijn album Taproot Manuscript uit 1970. In augustus van het jaar werd het nummer uitgebracht als de eerste single van dat album.
1: Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

ook weer zo'n heerlijk nummer uit 1971. Mr. Bojangles, een nummer van de Amerikaanse countrymuzikant Jerry Jeff Walker. Dat in 1968 verscheen op zijn gelijknamige album. Een nummer verkreeg bekendheid door de cover van de Nitty Gritty Dirt Band die we net hoorden. Die het in 1970 uitbrachten als de tweede single van hun album Uncle Charlie. En in 1972 is dit nummer uitgebracht door respectievelijk Nina Simone en Sammy Davis Jr. Ik heb hier een nummer uit 1970 uitgezocht van de Continental Uptight Band. Gaat op het nummer Please Sing a Song for Us.

Utrechtse band Continental Uptight Band. Werd geformeerd in 1969 toen de band New Folk Troubadours zijn naam veranderde in de Continental Uptight Band. De band kende 3 top 40 noteringen in 1970. Please Sing a Song for Us, die we net hoorden. And Beautiful Friendship en On the Right. Ik zit naar mijn schermpje te kijken. Ja, ik heb er wel wat in gezet. Het gaat dus 1982 komen. Een nummer van John Anderson en het heet Surrender.

0: Oscar Benton, oftewel Ferdinand van IJs, kwam uit Haarlem. Nou, tussen 1972 en 1974 had Benton enkele hitjes in de Nederlandse top 40. Samen met zangeres Monica Verschoor had hij in 1972 twee singles die in de hitlijsten kwamen. Namelijk All You Ever Need Is You, die we net hoorden, en Everybody's Telling Me.
1: Gouwe ouwe, Dikkie Denkers, zondagochtend

Harry Jekkers die groeide op in de Schilderswijk in Den Haag. Vandaar ook dat hij daarover zingt. Nou, hij deed onder andere mee aan de oprichting van het Kleinorkest. Nou, Kinderen voor Kinderen schreef hij een heleboel dingen voor. Nou, en op 12 juli 2026 speelde Jekkers in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag zijn laatste theatervoorstelling. Na afloop van dit uitverkochte optreden ontving hij uit handen van burgemeester Jan van Zanen de gouden erepenning en het ereburgerschap van Den Haag. Dezelfde dag werd in Madurodam bij de maquette van de Koninklijke Schouwburg een miniatuurstandbeeld van Jekkers geplaatst. Op het miniatuur Harry Jekkersplein. Nou, vandaar dat ik die plaat even draaide, want ik hoorde dat dus vorige week ook op de radio. Ik heb hier een hele mooie van Michael Nesmith en de First National Band. Het nummer heet Silver Moon.

Silver Moon was de derde single van Michael Nesmith en zijn begeleidingsband The First National Band. Hij haalde het van zijn studioalbum Loose Satellite uit 1970. Het nummer zou daarop eigenlijk niet voorkomen, maar werd vlak voor de persing toegevoegd. Het kwam in plaats van een instrumentale track vernoemd naar de begeleidingsband. Ik heb nog eentje, want de tijd begint een beetje te knijpen. Eentje van Boston, Amanda uit 1986.

Amanda is een nummer van de Amerikaanse rockband Boston. Het is de eerste single van hun derde studioalbum, Third States uit 1986. Met Amanda was het voor het eerst in 8 jaar dat Boston met een nieuwe single kwam. De plaat was een rockballade die in thuisland de VS de nummer 1 positie behaalde. Maar hier in Nederland werd hij gepromoot door Curry en Van Enkel bij Veronica. En werd hier een hele mooie radiohit. Nou, zo is het uurtje alweer snel omgevlogen. Maar ik heb geprobeerd er weer wat moois van te maken met een heleboel mooie oude hits. Ja, en natuurlijk ook de impact van de luisteraars met de verzoekjes. Wat de Sunday Morning Breakfast Show betreft ben ik er aanstaande zondagmorgen weer. Nou, ga je er vandaag op uit, neem natuurlijk de draagbare radio mee. Want er komen nog veel andere mooie programma's vandaag voorbij. Tot volgende week.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 6.
1: I tell myself, what's done is done. I tell myself.

him stay away. That's when the phone rang.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

aan het begin van het programma zo'n heerlijke 60s Gold. Dat was helemaal in het programma Music and Memories. Die gaat weer proberen hoor. Davy, Dozy, Bicky, Mick en Tits. Dat waren de heren die de formatie waren eigenlijk. Hè. Ze hadden geen andere naam. Vrienden, hartelijk welkom dus. Nogmaals, het programma Music Memories weer een uurtje volop. We hebben diverse hitjes weer uitgezocht uit het grijze verleden en wat minder verleden en zo. En wat een beetje vergeten hits. Ja. Zoals deze van de formatie Status Quo.

Silence. Gelukkig hebben we dat niet hier bij Radio 1, de Sound of Silence. Want ja, dan zouden wij stil zijn. En dat is de bedoeling niet van een radiostation. Je weet dat we draaien uit de diverse decennia. Dat is ook wat vergeten tracks zo nu dan. Dit is een hele lange track en die ga ik niet helemaal voor je draaien. Want dat is te veel van het goede, maar het is wel een beetje een vergeten klassieker. Thin Lizzy. En de Whiskey in the Jar.

0: weer zo'n Sixty Cult in het programma van de Supremes. Natuurlijk, die had je al lang herkend. Vrienden, we zijn toegekomen naar een hele mooie track.
1: One hit, wonder, classic, classic, classic, classic, classic, classic.

0: Toestemming van directeur-eigenaar Dick Offringa om dit uit het diepe archief op te duiken uit het jaar 1960 als dit... What do you want to make those eyes at me? Emil Sport was dat, die dat ooit in de hitparade inzong. Dat is ook zijn enige hit geweest in de Lage Landen.
1: She's at home.
0: Wie is dat home? Ah, Barry White en zijn vrouw samen. Let the music play.

0: Alban Brothers. The Rambling Man hier in het programma Music Memories. En je weet dat als je trouwe luisteraar bent van Radio Emmeloord. We hebben ook altijd in dit uur weer een alarmschijf. En dat is vandaag niemand anders dan Demis Roezels.
1: Oude alarmschijf.
0: En daarvoor gaan we naar het jaar 1973. Jazeker. Forever and ever, de oude alarmschijf voor vandaag.

eindigt in een cacophonie van muziek. De Beatles waren dat en I Am The Walrus. John Lennon, die de leadzanger had, een bijzondere stem opzetten. Kwam allemaal uit de latere periode van de Beatles. Een beetje geestruimende tabletjes, heb ik al eerder verteld. Dit is Neil Diamond en zijn Cracking the Rose.

Robert Gray, echt een 80 klassieker. Don't be afraid of the dark. We hebben nog een kwartiertje, vrienden. Dan zit dit uurtje er ook alweer op. Zullen wij wat Nederlandstalig doen? Ja, ja, ja, ja. Nou, doen wij Anneke Gray.

0: Ja, de tekst is altijd heel erg leuk, hè, van Elvis Presley, stuck on you, hij blijft aan je kleven, dames. Ja, die tijd zijn voorbij. Net als het tijdstip voor dit programma, dat is ook voorbij. We draaien er nog twee voor het nieuws en weer. Deze is van de Bee Gees, The First of May.
1: When I was small and

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Een 33-jarige man uit Amsterdam heeft vanochtend vroeg als spookrijder een aanrijding veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Hij botste op een taxi met meerdere inzittenden. Niemand raakte gewond. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Hij blies ruim 2,5 keer de toegestaan hoeveelheid, verloor zijn rijbewijs en zijn auto is in beslag genomen. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. De opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: een lekker zomers begin, dacht ik zo. James Lloyd in de original Dutch Rhythm, Steel and Showband en het prachtige Limbo Lala.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: En ik zeg ook een hele goede middag allemaal, luisteraars. Welkom. Radio Emmeloord, daar staat u momenteel op afgestemd. Het is zondagmiddag, even over de klok van 1 uur. En dat betekent dat we weer een uur lang lekker mogen doordraaien. En zoals gebruikelijk op de zondagmiddag doe ik dat altijd aan de hand van een aantal leuke singeltjes. Die we weer gaan draaien op 45 rondjes per minuut. U weet wel, die gouden oude zwarte schijfjes. Als je vroeger een leuke plaat hoorde op de radio en je dacht bij jezelf van kom, dat lijkt mij wel leuk. Nou, dan ging je naar de platenbar, de platenhandelaar of het warenhuis. En dan kocht je zo'n singeltje voor, nou wat zal het ongeveer geweest zijn, 5,25 gulden. Dan worden bij de, nou wat zal het zijn, 2,50 euro misschien. Hè? Dan, en dan had je, ja, jouw langzamerhand, dan breidde jij je eigen platencollectie een beetje uit. Dat heb ik destijds ook gedaan en inmiddels zwem ik erin om, als het ware. Maar dat komt ook omdat er hier in het dorp regelmatig een vlooienmarkt is. En daar mag ik graag overheen sneupen. En dan blijven er af en toe weer een aantal plaatjes hangen. En die gaan hier dan in de wasmachine. En dan klinken ze weer als nieuw, als het ware. Dus, en daar gaat u het komende uur getuige van zijn. Radio Emmeloord, uiteraard muziek vanaf de zeebodem. We zijn te ontvangen wereldwijd via de diverse streams. Kijk voor meer informatie uiteraard op onze website www.radioemmeloord.nl. In de

Nederlandse Nederbieband. Afkomstig uit Delft met frontman uiteraard Pieter Tetro. De T-Sets. Het grootste hit was uiteraard She Likes Weeds. Maar dit mocht er trouwens ook zijn. The Band Stands. Ja. De volgende, vrienden. Niet afkomstig aan Nederland, maar wel in Engeland. Wat dacht u van deze? The Moody Blues en Question.

lekkere, ja, originele reggae-song Love of the Common People van Nicky Thomas. Trouwens, Paul Young die heeft er in de jaren 80 ook nog een hele grote hit mee gescoord. Hè? Jawel, het werd zelfs een nummer 1 notering in Nederland. Dit is trouwens iets leuks van

familie. Met wel een hele bekende melodie. Ik had er trouwens nog nooit eerder van gehoord van dit nummer. Ja, de fanfare, dat was wel een groot hit van dit duo. Maar dit was dus het origineel. The Tremolos en My Little Lady.

0: natuurlijk, hè, van muziek van de Tremolo's. My Little Lady. La la la. Ja. Geweldig hier. Leuk dat je luistert trouwens, Radio Emmeloord.
1: De Gouden Klassiekers. Gouden Klassiekers. Die je nooit weer vergeet. Nooit weer vergeet. Radio Emmeloord. AM 747.
0: En de volgende, vrienden. Een hele grote hit destijds van Frank en Mirella. Werd destijds, nou ja, eigenlijk al jaren van tevoren gedraaid op die piratenzenders. En uiteindelijk pakte Hilversum destijds op. En toen werd er toch nog een aardige hit voor dit duo. De verzonken stad nu. Radio Emmeloord gedraaid. AM 747.

Dat plaatje van The Drifters. And you're more than a number in my little red book. And more than a one night stand. Ja, dat waren van die leuke plaatjes van wel eer. Gezellig plaatjes draaien op de zondagmiddag, dames en heren. Op Radio Emmeloord. Mijn naam is Peter Nijdam. Ik draai zo 45 toeren. Hier is Debbie. And everybody join hands.

Zangeres Debbie, die hier toch wel een aardige plaat mee scoorde destijds. Everybody Join Hands. Afkomstig uit Haarlem. Leuk om dit nog eens een keer weer zo te draaien.

Was destijds toch wel een hele grote hit voor de zusjes De Vries. Ali Aaltje of Doetie Doetje De Vries uit Wellingengaar. Rio. Destijds ook geproduceerd door ex-kajakdrummer Pim Koopman. Dat was dit toch wel een beetje veel

lekker hè, deze. Can't Buy Me Love, uiteraard. Het, ja, van een oud singeltje van de Beatles natuurlijk. En daarvoor nog die leuke van ja, The Kings. En Dandy hoorde je zojuist hier op onze antenne. Nog even een zomersplaatje van Chris Montes. I know Digas.

zomerse klankjes hoor. Dit leuk van Chris Montes. I Know Digas gedraaid. En de volgende, ja, omdat het zomer is, vrienden. En het is zomervakantie. Iedereen die zit lekker aan de rand van het zwembad. Of in een hangmatje. Luisterend naar Radio Emmeloord. Wat dacht u van deze? Bob Marley.

0: alweer tot besluit, vrienden. Want het loopt alweer tegen het einde van het programma. Ik kan nog even eentje draaien. Ik bedank u allen voor het luisteren. En ik wens u allemaal nog een hele fijne zondag. Laat hem lekker hier aanstaan op Radio Emmeloord. De hele dag nog lekkere muziek. En aanstaande zaterdagochtend wil ik weer tussen 9 en 10 uur... met een nieuwe aflevering doordraaien. Nog een fijne zondag.
1: De Evergreens. De hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Zware onweersbuien hebben gisteren in en rond New York voor overstromingen en stormschade gezorgd. Straten liepen onder water, auto's kwamen vast te zitten en er waaiden bomen om. Burgemeester Mamdani riep inwoners op binnen te blijven. De verwachting is dat het vanavond rond de aftrap van de WK-finale in het MetLife Stadium droog is. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

0: but obviously the song came from it, Lonely Boy by Paul Anka. It's Saturday Night, the movies, all over the world.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip en het was dan de Borkumlift.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor een gezellige avond.
3: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.
7: Run, oh,

0: featured Wolfman Jack. I'm sorry, featured the Wolfman Jack. And Ya Ya by Lee Dorsey, American Graffiti.
1: Hallo, ik ben Bart van Leeuwen en ik werkte van januari 1976 tot maart 1977 voor Radio Miamigo. Over dat radiostation is er nu het boek Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders, dat te koop is via de website www.miamigoboek.eu. Je leest daarin alles over de geschiedenis van het zendschip Miamigo en het gelijknamige radiostation dat de Spaanse badplaats Playa de Aro groot maakte. Wil jij lezen hoe we bij Radio Miamigo met live programma's zoals Baken 16 begonnen? Waarom ik het zendschip verruilde voor de programmastudio in Playa de Aro? En wat voor een wonderlijke situaties daar soms waren? Dan is dit boek een aanrader. Tot ziens in Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.
2: 192 Miamigo.
3: Je luistert naar Radio Emmeloord.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. In Oslo wordt vandaag een nationaal monument geopend voor de 77 slachtoffers van de terreuraanslagen van Anders Breivik in 2011. Het monument staat bij het Noorse regeringskwartier, waar een bom 8 mensen doodde. Later, op Utøya, kwamen nog eens 69 mensen om. De opening vindt plaats 15 jaar na de aanslagen. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

station. One radio station.

station. One radio station. One radio station. This music. All this music. This is Radio Amyloid op DAB+. Rockart groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed. Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Rood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.

jij met je automobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Automobieltjes Jesse Mulder. Bedankt. Ron O'Quinn. He's a boss man of the bus jocks.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij 2 Amerikaanse militairen omkwamen. België gaat op zoek naar andere leveranciers voor nieuwe fregatten dan de Nederlandse scheepsbouwer Damen, schrijft de ANP. Minister van Defensie Franken vindt de huidige plannen te duur en levering te traag. De 2 bestelde fregatten zouden 2 keer zoveel kosten als verwacht en het eerste schip zou pas in 2033 kunnen worden geleverd. Het is een flinke tegenvaller voor Damen, nadat ook al Duitsland voor een andere leverancier koos. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: And on Saturday evening at 11:30, you can hear Jack Jackson's Record Roundup, brought to you by the Decca Record Company.
3: And for your pop pickers, that's the record night tonight, so remember, it's tomorrow night at 9. All right? Right. And that means, good night.
4: This is your DJ VA, Barry Aldous, bidding you welcome to the show for the very first time. The top 20...
2: The time now is 11 o'clock, British Summer Time, midnight Central European Time.
5: The makers of Stay Blonde and Brunatech shampoos bring you Europe's number one pop music program, Radio Luxembourg's Top 20, this Sunday the 21st of July 1963. We've got some of the hottest records from the current pop scene. 2 new entries on this week's Top 20, displacing discs by Frankie Vaughan and Billy J. Kramer and the Dakotas. And this week sees only 1 new arrival in the Top 10. But ahead of all of that, here's a 208 new spin. Comes from the Jimmy House of Hits, and the name?

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De grote natuurbrand ten noorden van Madrid heeft al meer dan 13.000 hectare verwoest en honderden mensen zijn geëvacueerd. Ook bij Zaragoza woedt een oncontroleerbaar vuur. Spanje vreest voor verdere escalatie nu het land zich opmaakt voor een nieuwe hittegolf, waarbij de temperaturen deze week kunnen oplopen tot boven de 45 graden. De Chinese staalproducent Jingye dreigt met juridische stappen tegen de Britse regering na de volledige nationalisering van British Steel. Het Chinese bedrijf verloor vorig jaar al de zeggenschap over dat bedrijf dat donderdag volledig werd genationaliseerd. Volgens de Chinezen is dat pure diefstal en daarom eist het bedrijf volledige compensatie. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Het weer, op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten trekken enkele buien over. De noordwestelijke wind is zwak tot matig en het kwik daalt vannacht naar 10 tot 15 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en maximaal tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: And now, get ready for another hour of the world's greatest songs spanning every...

0: is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. De Israëlische minister van Defensie Katz kondigde 3 nieuwe Nahal-nederzettingen in Noord-Gaza aan en noemt die belangrijk voor de veiligheid. Vandaag demonstreren duizenden kolonisten en aanhangers voor een terugkeer naar Gaza, gesteund door meerdere ministers. Het leger heeft wegen afgesloten uit voorzorg rond de mars. Topfavoriet Jonas Vingegaard heeft de Tour de France verlaten na een zware val in de 15e etappe. De Deen kwam hard in val bij een rotonde, greep naar zijn rechter sleutelbeen en werd per ambulance afgevoerd. De Visma-kopman stond 2e in het klassement achter Pogacar. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Presentatie Jan Theo van Hout.
1: En dat ben ik. En ik mag jou welkom heten in the country. Want we gaan ook vandaag weer hele mooie nieuwe muziek ontdekken. We gaan eens even weer wat in de albums graven. En zo hoorde je als openingssong een hele leuke mid-tempo song van Rodney Hayden. En Rodney Hayden, ja, daar hoor je op dit moment niet zo heel veel meer van. Want hij heeft zijn eigen bedrijf gestart en is niet meer echt actief als artiest. Nog wel als liedjeschrijver, maar dat heeft niet heel grote betekenis. Maar die Rodney Hayden die heeft een aantal hele leuke, mooie albums uitgebracht in de Texas stijl en traditie. En je hoorde de titelsong van het album Living the Good Life. En we gaan blijven nog even in Texas, want ook Rodney Atkins die is nog wel helemaal actief. En hij heeft een nieuw album uitgebracht en vorige week of die week daarvoor heb ik er ook al wat van gedraaid. Maar deze is ook heel erg leuk, want die song die ken je wel. Maar die is opnieuw opgenomen en nu samen met zijn zoon Elijah Atkins, Watching You 2.0.

prachtige tekst en een heerlijke uptempo song. Die muziek die is echt geweldig. Mooie steelgitaar er ook bij. En het leuke is, deze song die is precies 20 jaar oud. Het kwam oorspronkelijk uit op zijn album If You're Going Through Hell uit 2006. Het is nu 2026, dus dat is 20 jaar geleden. En deze song die is dus ook getiteld Watching You 2.0. Oftewel 20, tweede uitvoering, noem het maar op. Een beetje dubbel gelaagd, dus heel erg leuk en origineel. Rodney Atkins. En we gaan door met een paar nieuwe songs van Carly Pearce. Want zij gaat ook weer uitkomen met een nieuw album. Die komt 28 augustus aanstaan. Daar komt dat album uit. En we gaan nu alvast even kennis maken met She Don't. En daarna luisteren we ook nog naar The Church Girl.

En dit is de eerste song die is vrijgegeven van haar nieuwe album, wat dus op 28 augustus aanstaande gelanceerd wordt. En dat album dat gaat Honest Woman gaat dat heten. En deze song die was ook een beetje honest, want in deze song vertelt ze met een tongue-in-cheek, zoals ze dat ook wel noemen, met wat humor en venijn, en beschrijft ze wat ze allemaal niet doet. En dat staat in contrast met een ex die blijkbaar wel bepaalde dingen deed. En dus het is ook wel weer een persoonlijke song van haar, zoals ze al heel veel heeft uitgebracht. En dat maakt haar denk ik ook zo geliefd, want ze is gewoon echt. En de songs die ze zingt, die zijn uit het leven gegrepen, uit haar leven gegrepen. En ja, ik ben wel fan hoor. En daarom ook de volgende, Church Girl.

0: Ja, als dit de voorbode is van het hele album, ja, dan wil ik dat natuurlijk graag in handen hebben. En ja, het heeft een veelbelovende dekking. En doen een aantal grote artiesten en muzikanten doen eraan mee. Dus dat is echt heel erg veelbelovend. En we gaan door met, dit is nieuw, maar ook weer wat oud, Dawn Williams.
1: Hey folks, I'm JB Cloud from out in West Texas, and the boys asked me to remind you that it's time for In the Country with Jantel Van Hout. He's playing 2 hours of the best country songs just for you.
0: As always, at my net.

Ja, heel erg mooi deze Don Williams. En hij draait het even om. Hij is niet in love for the first time. Nee, hij is in love for my last time. En dit is dus van dat album waarvan ik je al eerder ook verteld heb. Epilogue, de Cellar Tapes. En dat zijn de oude opnames van hem die nooit eerder zijn uitgebracht. Maar nu postuum alsnog op een album zijn gezet. En wij kunnen daar allemaal dan weer van genieten. En daarin speelt een grote rol zijn producer Kurt Vundis. En we gaan even de grens over naar Canada. En daar komt onder andere vandaan Brad Kissel. Maar er komt nog veel meer moois vandaan. Maar deze Brad Kissel die heeft heel wat mooi materiaal heeft hij uitgebracht. En ook deze song samen met Carolyn Dawn Johnson. I Didn't Fall In Love With Your Hair. Nou, ik ben benieuwd.

0: Ook Brad Kissel. Drink About Me. Hij zegt het zelf al. En zijn album is getiteld Now or Never.
1: Je luistert naar In The Country. In samenwerking met diverse lokale omroepen is dit de country artiest van de maand.
0: Zo is dat. En deze maand luisteren we naar Martina McBride. En ik heb gekozen voor Blessed.

0: Ja, prachtig. Wat een heerlijke tekst en een mooie song van Martina McBride.
1: Het vergelijkend warenonderzoek. Twee dezelfde platen, uitgevoerd door twee verschillende artiesten. Welke versie heeft jouw voorkeur?
0: Ja, daar zijn we weer. En we gaan eerst weer naar George Jones luisteren met zijn Things Have Gone to Pieces. En dan gaan we naar diezelfde song luisteren, maar dan van Johnny Paycheck.

Ja, de afgelopen twee weken was dit Johnny Paycheck de winnaar wat mij betreft. Maar in dit geval vond ik die van George Jones toch mooier. En dan door met Chad Brock.

Maar heeft die man ook een mooie songs op naam staan. Prachtig. En dan een heel zeldzaam werkje van Rodney Redman. Heeft maar één album uitgebracht, maar die hebben we natuurlijk hier.

Ik moest er even door me heen zingen. En het album is uit 2002. Het is ook het enige album wat hij heeft uitgebracht. En er is ook eigenlijk heel weinig bekend over hem. Deze Rodney Redman. Maar leuk om dat eens een keer te luisteren. En de volgende, dat is nog 10 jaar ouder. Het is uit 1992. Het is Martina McBride. Want ik was aan het zoeken naar mooie muziek voor artiest van de maand. Maar dit is een album wat zij uitbracht voordat zij echt succesvol werd. En het album dat is getiteld The Time Has Come. En we gaan luisteren naar That's Me. En dat is een vroege Martina-vertelling, traditioneel, fiddles en een prachtig luisterlied.

John Prine. Samen met Connie Smith. En ja, dat is een album In Spite of Ourselves. En er staan allemaal prachtige duetten staan daarop. En dan heb ik nog tijd voor één hele song in dit eerste uur in de country. En dat is een spiksplinternieuwe song die pas afgelopen weken op mij afkwam. En dat is Zoe John Fowler. En ja, misschien familie van Kevin Fowler. Ik heb geen idee, moet ik nog eens induiken. Maar dit is wel een nieuwe song, Fireflies. En ik vind het prachtig. En ik hoop jij ook. En ik hoop ook dat je in een tweede uur terugkomt en blijft luisteren.

En jou, hè? Het is de dochter van Kevin Fowler. Maar dan in een modern jasje gegoten. Prachtig. En we gaan eruit met Merle. The Hack. You must remember that.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is In The Country met Jan Theo van Hout voor Country Music at its Best.

0: Yep.
1: Nou, en dan was een heerlijke uptempo opening van uurtje nummer 2 in de country. En je hoorde Kevin Fowler. Het kan je nauwelijks zijn ontgaan. En ik zit al met een brede grijns op mijn gezicht. Want wat een heerlijke openingssong. How country are you? En ja, dan nogmaals een keer die prachtige song van zijn dochter Zoe Jean Fowler met Fireflies. Welkom terug in uurtje nummer 2.

dat muzikale gevoel, dat zit in haar aderen. Prachtig. Zoe Jean Fowler met Fireflies. En als we dan toch met nieuwe muziek bezig zijn, dan ook deze met Riley Green. De naam die is al wat langer bekend, maar deze song waarschijnlijk nog niet. Go Again.

Ja, ik ken hem nog niet zo heel erg lang, deze Ian Mantzik. Maar zijn vorige album vond ik echt prachtig. Dit nummer vind ik net iets minder. Cutthroat World, zo heet het. En ja, ik wilde het toch eventjes delen met je. Ik ben ook benieuwd wat je ervan vindt. En je kunt mij eventueel mailen en in contact treden met me door te mailen met countryjt@outlook.com. En als je nou even pen en papier bij de hand pakt, dan zal ik het tegen het eind zal ik het nog een keer noemen. countryjt@outlook.com. En dan door met Billy Strings. Die hoor je normaal gesproken in Enjoying Bluegrass. Maar nu ook hier. In the country. Burn the other end.

0: Dit is echt zo'n nummer waarin zijn capaciteiten op de snaren ten volle tot uitdrukking komen. Ik kon niet door het komen. En hij is echt een virtuoos op de snaren. En dat bleek ook wel in dit nummer. Het is wel even wennen, dat moet ik toegeven. Maar het past gewoon wel in the country en minder in Enjoying Bluegrass. Luister daar ook eens naar trouwens. Heel erg leuk. En de volgende song is Spiksplinter nieuw op de markt gebracht. En vlak voor zijn laatste afscheidsconcert, de Farewell Tour van Alan Jackson, Still the One. Vond je de vorige wat minder?
1: Alright, it's Phoenicia 1976.
0: Nou, dat bedoel ik. Dan vind je dit mooi.

Ja, heel mooi, Alan Jackson. Puur Alan herkenbaar, maar toch weer helemaal nieuw. En echte country music, zoals we het gewend zijn van hem en zoals we het graag horen. En de volgende song is van Alex Hall. En ik zit even wat te lezen over hem, want het is een nieuwe song die ook weer tot mij kwam. En deze is gezongen samen met Tennille Towns. En hij heeft hier al vaker mee opgetreden en gezongen. Dus dit is wel een mooi vervolg op die muzikale samenwerking. Turn This Love Around.

Het ene duet is het andere niet. Maar deze is prachtig. Hoe die stemmen samensmelten. En dan weer iets nieuws van Brad Paisley. Out of the picture.

Je hoorde Richard Lynch van zijn album Songs of Inspiration, Pray on the Radio. En je hoorde de titelsong van dat album. En in het hoesje staat het volgende. I dedicate this album to my Lord and Savior. Throughout my entire life, even when I didn't know it, he has been with me. He gave me the words to say, the songs to write, and the music that's inside me. Thank you, Lord. Richard Lynch. En ja, dat album staat er staan 12 nummers op. Allemaal inspirational songs. En ja, het verhaal over deze song vertelt hij eigenlijk zelf ook in de tekst, want hij deed door het hele land heen, deed hij telefonische interviews of hij bezocht radiostations en op een bepaalde dag vroeg een DJ aan hem, vind je het erg als ik met je ga bidden op de radio? En ja, de rest is history, zeggen ze dan wel eens, maar ja, deze inspirational song, ja, die wil hij dus ook ter inspiratie met ons delen. Prachtig. En de volgende song is een bijbelverhaal. Het is gezongen en geschreven door Dolly Parton, maar in dit geval uitgevoerd door Joey en Rory. Coat of Many Colors.

heerlijk om zulks nog eens een keer weer terug te horen van Hank Williams. Bekende songs, bekende muziek. En verzameld op een album van Bear Family Records. En er staan 33 songs en staan erop. Dus ook de komende weken en maanden zal ik die nog wel eens terugpakken. En dan gaan we weer helemaal terug naar vandaag. Of vooruit naar vandaag, het is maar hoe je het bekijkt. En we gaan nog even een paar nieuwe songs draaien. En daar komt als eerste naar voren Cole Goodwin. En deze Cole Goodwin die komt uit de Texas Red Dirt traditie. En je kunt hem vergelijken met Joss Ward, Aaron Watson, Randall King, John Wolf. Ja, dus ja, muziek die wij graag horen. Prachtig. Keep on raining.

0: Nou, niet te veel gezegd, dacht ik. En Keep On Raining, ja, dat is van dat spul dat je in...
1: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in the country.
0: Ja, dat bedoel ik. En dat spul, dat willen we graag horen. En nu nog even Justin Russell.

Fishing Song van Justin Russell. En die maakte een eind aan In the Country, aflevering nummer 363. En wil je reageren of heb je vragen of een verzoekje, dan kun je mij mailen op countryjt@outlook.com. Dus countryjt@outlook.com. En we gaan afscheid nemen met Luke Combs en Cody Johnson. Ook spiksplinternieuw. Shoot the bull. Bedankt voor het luisteren. Heel blij mee. Tot volgende week.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkenen kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En een hele goede avond, beste mensen. Welkom bij het programma Music Specials van Radio Emmeloord. Te beluisteren op DAB+. En natuurlijk ook online. Vanavond gaan we het hebben over slapeloze nachten. Ja, om welke reden dan ook. Wat mensen zoal uitspoken in de nacht. Die Ivy League, daar beginnen we mee. Tossing en Turning.

Duwen en draaien, oftewel tossing en turning van die Ivy League. En daar begonnen we deze uitzending van Music Specials mee op deze toch iets wat frissere zondagavond. Maar ik vind het niet erg. Je kunt ook wakker liggen omdat je de hele nacht aan het dansen bent. The Mavericks met zang van Raoul Malo, Dance the Night Away.

0: luistert naar Radio Emmeloord.
1: Ja, en dat waren de Mavericks. Prachtige Tex-Mex muziek, zoals het dan heet. Ja, en ook een hele mooie manier natuurlijk om de nacht door te brengen. Dance the night away with señoritas who can sway. Ja, het zang van Raoul Malo. Raoul Malo is helaas vorig jaar op vrij jonge leeftijd overleden. Dit waren de Mavericks. Maar we gaan verder met het trio Dolly Parton, Emmylou Harris, Linda Ronstadt. Ze kunnen ook niet slapen. En ze vragen Mr. Sandman om...

Ja, Dolly Parton, Emmylou Harris en Linda Ronstadt met Mr. Sandman. Dat is een oudje al uit 1954. Ja, dat is wel oud inderdaad. Maar deze was uit 1981 van het trio. Guus Meeuwis, hij is ook wakker. En hij beleeft de nacht van zijn leven. Het is een nacht. Levensecht. Live.

mooi pianowerk van Jan-Willem Rozeboom is dat het einde van Het is een nacht, levensecht. Samen met de groep Vagant zong Guus Meeuwis dit. En hij schreef het ook, in 1996 was dat. Het was zijn debuutsingle. Autobiografisch, want hij beschrijft de romantische nacht die hij had met zijn toenmalige vriendin Valérie. In Brugge was dat in België, maar ja, inmiddels zijn ze ook al geen setje meer. We gaan verder met Take That. Ze zijn de hele nacht op. Up all night.

Leuk liedje van Take That Up All Night, zo heet het. En het komt van het album The Circus uit 2008. En het was al zonder Robbie Williams, want die verliet in 1995 de band al. En niet onverdienstelijk is hij solo gegaan. We gaan verder met Eric Clapton.

Eric Clapton, hij ging helemaal los. After Midnight. Een lied oorspronkelijk van J.J. Cale uit 1966. Maar dit was uit 1970 van het eponymous, mooi woord, eponymous album. Ja, ik zat van de week zijn levensverhaal te lezen. Nou, de man heeft nogal wat meegemaakt. Dat is niet gering. En het aantal albums dat hij heeft uitgebracht in de afgelopen 60 jaar. Van 1963 tot 2024. In de gauwheid heb ik er 69 geteld. Echt gigantisch. Indrukwekkend. En nog steeds actief is hij. Want in september las ik ook, dan gaat hij weer toeren door de Verenigde Staten.

0: The Fifth Dimension met Last Night I Didn't Get to Sleep at All. Met zang van Marilyn McCourt. Ze deed geen oog dicht.
1: Dit is Radio Emmeloord op AM en DHB+.
0: Om 3 minuten voor 8:30 was dat inderdaad Radio Emmeloord. En we zijn tot 9:00 bij u met het programma Music Specials. En we gaan verder met Carolina Esmeralda van der Leeuw. Want zo heet ze in het echt. Dat is, haar artiestennaam was Caro Emerald. Maar die veranderde ze, die naam Caro Emerald, veranderde ze in 2022 in de Jordan. De Jordanese, want ze woonde in de Jordaan. En tegenwoordig heet ze weer gewoon Caro. A Night Like This.

Emerald, zo heet ze tegenwoordig. Vroeger heette ze Caro Emerald. Maar ja, zo vaak je naam veranderen, dat... ik ben bang dat dat niet gaat werken, helaas. Wilson Pickett, hij wacht tot het middernachtelijk uur. Maar waarop eigenlijk?

Wilson Pickett met In the Midnight Hour. En Wilson Pickett was in de jaren 60 en 70 een van de vertegenwoordigers van de soulmuziek. Lekkere muziek om op te dansen. Met hits als Mustang Sally, The Land of a Thousand Dances. En deze natuurlijk, Midnight Hour, In the Midnight Hour. Sleepless Nights. Ja, daar gaat het het komende uur, het afgelopen uur moet ik zeggen. Dit programma gaat over sleepless nights, slapeloze nachten. Deze is veel gecoverd, onder andere door Gram Parsons en Emmylou Harris. Maar het origineel is van de Everly Brothers, Sleepless Nights.

Sleepless Night door Don en Phil Everly uit 1960, de Everly Brothers. Paul Carrick, hij is ook nog bezig, Late at Night.

Kerrick, Late at Night. Prachtig album. Heerlijke soulmuziek. Het album heet dan ook Soul Shadows. Uit 2016 komt het. Ja, de man is ontzettend veelzijdig. Hij zingt soul, hij zingt jazz, hij zingt gewone popmuziek. Hij heeft zojuist een country album uitgebracht. Ben ik persoonlijk dan weer niet zo heel erg gek op. Maar hij is the man with the golden voice voor mij ook. En in oktober, jawel, komt hij weer naar Nederland. En jawel, ze heeft alweer tickets. Jawel. Billy Joel. Hij maakt van alles mee. In the middle of the night. Hij gaat al slaapwandelend naar the River of Dreams.

Billy Joel, of Billy Joel, ik weet niet zo goed hoe je het uit moet spreken, met The River of Dreams, oftewel In the Middle of the Night. En zo heet het album ook uit 1993, River of Dreams. We gaan verder met Joe Brown op zijn ukulele. Oorspronkelijk komt het liedje uit 1924. Het is door te veel mensen gecoverd om op te noemen. Maar deze is mooi. I'll see you in my dreams.

I'll See You In My Dreams. Dat was Joe Brown op zijn ukulele. En er is niet zo heel veel bekend over deze Britse zanger. Wel dat hij, dat viel mee op, dat hij getrouwd is geweest met Vicky Brown, helaas. Die heel jong is overleden. Vicky Brown, die zong bij de New London Chorale. Dat was onder leiding van Tom Parker. Ja, als je praat in je slaap, dan weet je maar niet wat je zegt. Nee, Crystal Gayle, ze zingt erover.

Crystal Gayle met Talking In Your Sleep. James Blunt nu is een Engelse zanger. Hij zong onder andere You're Beautiful, Goodbye My Lover. Maar hier zingt hij Stay The Night. Nou, ik denk dat er weinig slaap wordt.

James Blunt met een nummer uit 2010, Stay the Night. En dan, in de kleine uurtjes van de nacht, ligt Frank Sinatra wakker. En hij denkt aan zijn meisje. En dat is de laatste voor vanavond. In the wee small hours of the night.

afsluiter van dit programma Music Specials over Sleepless Nights. En dit was Frank Sinatra in the wee small hours of the morning. Ja, en hopelijk kunnen we vannacht allemaal een beetje goed slapen, want dat is toch het beste. Ik sluit af met een stukje Chaka Ta Knok. Het heet Night Birds. Volgende week ben ik er niet, althans niet live. Ik denk dat er een herhaling uitgezonden gaat worden. Dus heel graag, wat mij betreft, over 2 weken. Dank voor het luisteren en heel graag tot dan. Dag.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkene kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now it's time for Late Night in the Attic with Paul Peters.

0: 16 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkenen kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet-ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer